Tegna, gogolorne gelekkoe, gogolorne gangmanemna. Taikikin gelavlune, kaartone rojuklak. Nieuwblila kaartone rojuklavlune. Kaartone rojuklavlune. Tegna, tikilak, ku